uitgeskout in Jesus. Lukas 19 vers 10. Jylst die mensen zijn as gekomen die te zegen en zeilig te maken die verloren zijn. Interessant, Jezus vertelt die geschicht van die goede God. Die heeft 100 schoop, 99 cent beschits, die zijn apparaat die steed, maar die eind is verloren. En die God die jij teruit om die vingen. En de interessante part van die geschicht, is we denken veel van ons zelfs als die 99. Maar kost je aan die zelfs denken, want die verloren wees, die wees die eind. En Jezus reed te die. God zocht die. Der Jesus Christus kust je raad worden. God as goat in Jesus. Jesus, jij hebt zijn leven voor die. Hij starf voor die. Hij zei dat as vorig. Die kost zijn kind zijn. Die kost voor am leven. Die kost zijn familie zijn. Die kost vrij van die zinden zijn. Vergeef van die zinden. En een dag in hemel met am. En zo, nu komen we naar het nächste. God as goat to die. Je had je zijn van het afhang van de wereld. Ongeveer 5 vers 6000 jaar terug. Van God die goud om afhang. En dan ging we ver weg. Ongeveer 5000 jaar nu. God is goud in Jezus. En nu 2000 jaar weer. Te dien leven. God is goud te die. En paar versen te dood. Psalm 25 vers 8. De Heer is wonderbaar goud en gerecht. Door wen wiest hij de zender traag op den weg. Ik voel met dit vers afhangt wen, dat zegt God als wonderbaar goud, maar hij is ook gerecht. En hij is goud in dat hij de zender wiesen dit. En hij wiest hij, waar de haan gaan doen, maar ook waar de kern zijn van breider weg en schmaler weg door Jezus Christus. God is goud te die, wanneer hij die zend wie is dat? Vierken denkt, wieso loopt mij toch? Ik wil makkelijk zijn in mijn zin. Maar God weet, wenn du makkelijk bist in die zin, du jest naar de haal, du bist op een breider weg. Hij wiest de zender traag op den weg. God is goed te die, wanneer hij die zinden wiesen dat. Wanneer hij wiest, wo du arreich bist. Ik wens, du kust dat annehmen, zo staat. Dat God wel het beste voor die heeft een plan voor die. Hij wiest de zender traag op den weg. En doorween is hij wonderbaar goud. Zo zegt Psalm 25 vers 8. En dan Nahum kapitel 1 vers 7. Dat zegt de Heer is goud. En wat zeker helpen van dat trouble is. En hij kan die op arm vertrouwen. De vers vangt om met de Heer is goud. En hij wordt zeker helpen. Wanneer hij is dat is van jou, dat is nu. Hij wordt zeker helpen. Die kost die zeker zijn. Wanneer du in trouble bent, wanneer du dich probleem jest, God is door. Hij jeet met die. Der diene diepste tool, zegt Psalm 23. Hij wordt die zeker helpen, wanneer du trouble is. Lieve vriend, onze levens zijn eens helemaal vol trouble. Dat zijn dingen wat we niet verstaan en doen. En God wat ons zeker helpen. Hij kan die. En lieve vriend, hij kan ook dat die vlek die trouble has en je reed. Maar daarna wordt hij die zeker helpen. Dat meint niet die trouble is weggewaasd en alles is goed voorts. Eens hemel dat God is dat schoffen, maar eens hemel, jeet hij met ons dergen trouble en hij helpt ons. Vlek op een lotere tijd, maar hij wordt ons zeker helpen. En hij kan die. De Bijbel zegt, hij kan hoeveel hoop die kop zijn. Dest je aan vertrouwen? Hast je een geloven in arm? De Heer is goed en wat zeker helpen van de trouble is en hij kan die op arm vertrouwen. Geloven in Jezus Christus dat ons raden. En dat is wat het hier van de reden dat Nahum 1 vers 7. En dan in laatste vers wat we willen bekijken, er zijn honderden versen wat ons dit wezen in de Bijbel. Dat God is goed te die is Psalm 23 vers 6. Dat zegt, bloos goudet er glek, en genood erbarmen, worden mij volgen alle deel in mijn leven, en ik wil wonen in huis van Herren op Emma. Zo, dit reed van goudet en genood. Nu, goudet meint niet ik wil rijk zijn, dat mijn God is met mij. En dan ook zien ik genood. Zijn grote erbarmen even mee.